Dat was een heilig lief, maar dat is een klein accident. Zo, wat doen we dan? 88, Alejandra Guzman, La Playa. Dat is natuurlijk dan een bonus. Mijn cursor, mijn muis wil een fisch.

Ze weet dat, de steken mando pop. Het is wat goed doen, of van mijn neus verstaan. Maar wat verstaan we zo? Maar verstaan politica niet, maar verstaan neus mee. Ja, maar verstaan nog niet die zich opgezien wel een beetje reent. Die verstaan niet zo goed niet. Jee. Wat doen we dan lo? Berlin. Als het is dan niet Berlin, dat is Berlin. Take my breath away. Nee, moment. Take my breath away. Zo was het 1986. En niet take my breath away. Op schon dat me hoe je wie breath away heet. Lutzeburg, ne? Ik meen niet dat die gemengd is. Ne? Wie war dat? 86. Hij is dan Berlin. Take my breath away.

Ja, take my bread away. Okay. Nu ska det innan 70, Congregation. Hat en riesen hit med Softly Whispering I Love You. Ja, det var en riesen hit. Men det var kun het original. Het original var voor 67 van David en Jonathan. Die hadden het original, maar die hadden geen hit. Die hadden een goeneest, een flop met dem lied. En toen het Congregation dat die wohl. En sie waren dan richtig goed.

Zo wijd uit de spinners, dan look maar bij de Fats Domino. There goes my heart again. Dat was 3 aan 6.

Γιάννης Πλουτάρχος heeften zijn Griechisch, weil de Griechas nu 2001 de vlotte titel uitbrengt, Filet. En dat is zo goed, niet Filet heeft nog niet verzissen, niet een luxe biefdek, nee, dat heeft op Griechisch vriend, mengenig. Maar wie dat ook geen Griechisch kan, geleven ze moet lang dat het wees, hoe het schwetst.

Zo, dan zien de mensen auto met de ganzen tekst mat gezongen. Ne? Zo wijd dat, van 1980, Simple Minds, Don't You Forget About Me.

Banana Club. De Benny Kapkaan presenteert de live matchnet uit de August 2012. Geniet het.